0: FM yine sürmek yevmek.
1: Karl Maria von Weber, Introduktsiya, Tema yev variatsianer, klarneti yev larayinneri hamar, opus havelvats, katarumen David Schifrin, klarnet, Julian Glin, Toby Hoffmann-ը ջութակներ, Paul Neuboyer-ը alt, Gary Hoffmann-ը թավջութակ.